uns frucht noch. Na, sag Ries, hast du genug Cheese-Tees für diese Werk? Ich sag, jo, aber vertal mir die wegen doch. Und er vertalt mir zwei Cheese-Tees. Hier ist ein von dir, den anderen lud ich den nächsten Werk. Frans vertelt dat als hij op een andere knie bij wat vriend te bezoek weer, had het zeer gereend. Alles weer nat en ik mijn zup nat. Dat werd zoveel nat dat de baas met wanneer hij gekomen weer, aanmeelig op de bladje glipsje kolonies weer treger uitvoeren kon. Om uit de kolonie uit te voeren, moest hij naar Eva ne breek. Door waar Frans blijf, hadden de jongens zich in Cucaracha gebied. Frans said, dat wir so koorartig gewaast, mit freem Motor Transmission, und dann hatten diese Jungs, Peter und Isaac, durch von halt wat nap de derschlaat, zum Satten. Mit dit wir sei dann, am Rhein, num riefer gespint, am te sein, wo hoch dat wut all wir. Peter und Isaac stammten nicht immer, aber Frans said, dat kriegt und diesen Tag, wie Isaac ziemlich jen ongewaast, und wohl eigel anders als Peter. Als ze bij de brug komen, had Peter gezien dat het water op de brug ze al bij een showdijp weer. Hij wil even gaan. Isaac zei nee, hij wil papa dat zijn. Frans zei hij weer bloos stel geweest en Peter voer op de brug nap. Zij weer maar een angstje op de brug nap gevoeren als de stroom den Cucaracha metnam. Alle drie jongens vallen van Cucaracha rof en riefen aan. Frans vertelt dat hij en Peter weer meest voets aan de kant, maar Isaac weer nog niet te vingen. Peter ging de lange kant riefen en roept, Isaac, waar bist du? Frans zei, zij weer een beetje ratteltje was, maar dan irgendwat weer niet raakje was, en hij had Peter gevraagd, hey du Peter, wanneer du nou Isaac ziekst, dann soll wie eine andere Richtung gehen, weil's dei wort bestimmt mit dem Strom mitgeschildert sein. Nee, dort bedürfe ich, hat Peter geantwortet. So jen an aus Isaac von dir auch wie, wort hei unbedingt sein jen Strom geschildert.